die alles mag, zo'n zak, zo'n tyfusleider. Zo, zo. De bloemen die ik vrees, mijn handen die weer trillen. Ik weet, jij ligt te rillen, schaamtje voor mijn grillen, mijn lijstje met clichés. Al leg je diep, zo, zo, je lied wordt gehoord. Al leg je diep, je leeft nog voor.

dood. Hun hart was veel te groot. Ze konden het niet maken. Zo, zo. Ik ben compleet verweest. Ik leef in onze dromen. Ik ben er haast geweest. Slechts deze troost stelt mee dat ik je na zal komen. Waar lig je diep, zo, zo? Je lied wordt gehoord. Waar lig je diep, mijn lief?